Het is vooral aan het Erasmus-programma te danken dat Europese studenten makkelijker één of meer periodes in het buitenland kunnen studeren. Er zijn dan ook steeds meer studenten die van deze mogelijkheid gebruik maken. Maar hoe kunnen we het onderwijs in al die landen standaardiseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat diploma's die behaald zijn in verschillende landen en aan verschillende instellingen aan dezelfde voorwaarden voldoen? Hier komt het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten om de hoek kijken. Je luistert naar Hoger inzetten, betere wetgeving. In deze aflevering onderzoeken we het belang en de ontstaansgeschiedenis van het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten, oftewel het ECTS. Laten we eerst eens kijken wat het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten eigenlijk inhoudt. Het ECTS-kader is een hulpmiddel dat wordt gehanteerd in de Europese ruimte voor hoger onderwijs om studiepunten die behaald zijn aan één instelling voor hoger onderwijs mee te laten tellen voor een diploma van een andere instelling. Met het ECTS worden de beoogde studieresultaten en de bijbehorende werklast in studiepunten uitgedrukt. Dit systeem werd in 1989 ingevoerd door de Europese Unie als onderdeel van het Erasmus-programma. Het ECTS is het eerste en enige puntensysteem dat is uitgeprobeerd en getest op Europees niveau. En met groot succes. Het is onlosmakelijk verbonden met de verklaring van Bologna, waarmee het hoger onderwijs in Europa in 1999 geharmoniseerd werd. Sinds 1989 hanteren de meeste van de 49 landen in de Europese ruimte voor hoger onderwijs het ETS-kader als nationaal studiepuntensysteem. Maar hoe werkt dit systeem precies? 1 ECTS-studiepunt komt overeen met 25 à 30 studieuren. In één semester zijn 30 studiepunten te behalen. Een volledig collegejaar staat dan gelijk aan 60 studiepunten, oftewel 1500 tot 1800 studieuren. In een academisch jaar worden deze studiepunten normaal gesproken verdeeld over een aantal kleinere modules of vakken. Een opleiding van het korte type, zoals de propeduizen in Nederland en een graduaatsopleiding in Vlaanderen, bestaat meestal uit 90 tot 120 ECTS-studiepunten. Voor een bachelordiploma zijn 180 of 240 ECTS-studiepunten nodig, voor een masterdiploma 90 of 120. De manier waarop het ECTS kan worden ingezet in de PhD-fase verschilt. Een groot voordeel van ECTS-studiepunten is dat de punten van elke studiefase blijven staan, zelfs als je een studiepauze inlast. Als je stopt met studeren, maar wel al een aantal studiepunten hebt gehaald, hoef je die vakken niet over te doen als je een paar jaar later verder gaat met je studie of in een ander land gaat studeren. De behaalde ECTS-studiepunten blijven onbeperkt geldig. Bovendien kun je zonder problemen doorstromen naar een andere studie. Als je bijvoorbeeld een bachelor economie, rechten of management op zak hebt, kun je een master volgen op een business school. Maar soms is de link tussen twee studies minder voor de hand liggend. Zo kan een bachelor communicatie toegang geven tot een masteropleiding criminologie. Sommige opleidingen stellen een aantal extra studiepunten verplicht, met name in zogenaamde schakeljaren, waarbij studenten kunnen overstappen op een ander studietraject zonder dat ze hun eerder behaalde punten kwijtraken. Dankzij het ECTS is het ook mogelijk om verschillende vormen van leren te combineren, zoals een universitaire studie en leren op de werkplek. Dat kan binnen hetzelfde programma of in het kader van een leven lang leren. Voor de meeste aanvullende studieprogramma's, zoals een master na masteropleiding, is een minimum aantal ECTS-studiepunten vereist. Ten slotte kunnen dankzij het ECTS de puntensystemen van verschillende landen geharmoniseerd worden. Zo kunnen de aanvragen van studenten voor een internationale uitwisseling of beurs beter met elkaar worden vergeleken. Het ECTS-puntensysteem dient als eikpunt waarmee studenten met hun academische profiel makkelijker terecht kunnen bij verschillende instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa. Cijfers worden gegeven op een schaal van A tot F en worden voorzien van een omschrijving en een korte toelichting. Instellingen kunnen het ECTS-puntensysteem naar eigen inzicht inpassen in hun eigen onderwijsmodel. En last but not least, als je afstudeert zijn er bepaalde standaarddocumenten, zoals het diploma-supplement, die in verschillende landen bekend zijn. Het diploma-supplement geeft werkgevers en onderwijsinstellingen nuttige informatie over je diploma. Zoals je ziet bevordert het ECTS de mobiliteit in Europa.
Een opener Europa is een Europa waar mensen gelijkgestemden uit andere landen kunnen ontmoeten, verschillende culturen kunnen ontdekken en waardevolle ervaringen kunnen uitwisselen. Het ECTS-kader biedt studenten in heel Europa die mogelijkheid. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nbdew bi ftit kuntest storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-erda li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni, ħolqu l-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz tat-Trattat ta' Ruma. Il-pass il-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986. Li kellu lan li sal-1992 joħloq suq uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-suq uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk tan-Netherlands mit 12-il membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li raw hemm sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej inkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fit-2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħajja tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lil grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l quddiem f'ċerti joqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għall-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'qosma bħall-ażil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħa wkoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-introduzzjoni tagħha tibet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam ir-riforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġi firmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum, bl-adesjoni ta' xar pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-piżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bitweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag om de prestaties van vrouwen te erkennen en vrouwenrechten onder de aandacht te brengen. Het is een gelegenheid om stil te staan bij kwesties als gendergelijkheid, reproductieve rechten en de bestrijding van geweld tegen en misbruik van vrouwen. Gelijkheid van vrouwen en mannen is altijd een van de kernwaarden en belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie geweest. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. Deze aflevering gaat over Internationale Vrouwendag en de strijd van de EU voor vrouwenrechten. Lang voordat de EU van vandaag werd opgericht, legden de Europese leiders al de basis voor gendergelijkheid. In 1957 ondertekenden ze het Verdrag van Rome, waarin gendergelijkheid als een kernwaarde van de Europese gemeenschap werd vastgelegd. Sindsdien heeft de EU wetten en aanbevelingen aangenomen om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verbeteren. Ook heeft ze goede praktijken gedeeld en financiering verstrekt om maatregelen van de EU-landen op dit gebied te ondersteunen. Op 28 juni 2023 gaf de EU formeel haar goedkeuring aan het Verdrag van Istanbul. Dat is een belangrijk instrument om gendergerelateerd geweld uit te bannen, zoals huiselijk geweld. Het Europees Parlement heeft zich altijd sterk gemaakt voor gendergelijkheid. Al in 1984, in de tweede zittingsperiode van het parlement, richtte het de Permanente Commissie Vrouwenrechten op. Daarnaast werd in het jaar 2000 het Handvest van de Grondrechten van de EU gepubliceerd, waarin is bepaald dat gelijkheid van vrouwen en mannen op alle gebieden moet worden verzekerd. Om de situatie in alle EU-landen te verbeteren, heeft het Europees Parlement specifieke maatregelen genomen. Laten we een paar recente werkzaamheden van het parlement op het gebied van gendergelijkheid van dichterbij bekijken. We beginnen bij gendergelijkheid op het werk. In 1975 nam de Raad van de Europese Gemeenschappen het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen aan. Dat beginsel is nog niet volledig uitgevoerd, maar er zijn wel al vorderingen gemaakt. Zo sprak het parlement in april 2022 zijn steun uit voor een voorstel van de commissie voor een richtlijn over loontransparantie. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat bedrijven maatregelen nemen om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen te verkleinen. Ook moet de richtlijn werknemers helpen om salarissen met elkaar te vergelijken. In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 13% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Het parlement keurde ook nieuwe regels goed om seksuele intimidatie op het werk te bestrijden, de deelname van vrouwen aan de digitale economie te bevorderen en de digitale genderkloof aan te pakken. In 2019 stelde de EU nieuwe regels vast op het gebied van gezins- en zorggerelateerd verlof en flexibelere arbeidsvoorwaarden, om vaders aan te moedigen zulk verlof op te nemen en meer vrouwen aan het werk te krijgen. 3 jaar later, in juni 2022, bereikten de onderhandelaars van het parlement en de raad een akkoord over gendergelijkheid in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in de EU. Laten we nu kijken naar de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Om de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen te beschermen, willen de leden van het Europees Parlement dat iedereen toegang heeft tot veilige en legale abortus, goede anticonceptie en seksuele voorlichting op school. In maart 2022 nam het parlement een resolutie aan over het EU Gender Actieplan 3. Daarin staat dat de seksuele en reproductieve gezondheid verbeterd moet worden en iedereen toegang moet hebben tot bijbehorende diensten in de EU-landen. Laten we tot slot bekijken wat de EU doet om geweld te voorkomen. In juni 2023 gaf de EU formeel haar goedkeuring aan het Verdrag van Istanbul over geweld tegen vrouwen, nadat ze het verdrag in 2017 had ondertekend. Na de stemming hierover in het parlement zei de rapporteur in haar overwinningstoespraak:
3: "This is a historic vote. After 10 years."
4: Dit is een historisch resultaat. Na 10 jaar maakt het Europees Parlement zijn belofte waar op het gebied van veiligheid en vrijheid voor vrouwen. Deze stemming is voor de miljoenen vrouwen die in gewelddadige en onveilige omstandigheden leven, die in angst leven. We geven hiermee aan dat Europa geweld tegen vrouwen niet tolereert en dat het zich niet laat intimideren door Russische desinformatiecampagnes en anti-Europese waarden.
2: De toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul betekent dat de 5 EU-landen die het verdrag hebben ondertekend, maar nog steeds niet formeel hebben goedgekeurd, het verdrag zullen moeten uitvoeren en volgen. De landen in kwestie zijn Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Litouwen en Slowakije. Het Verdrag van Istanbul is op 1 oktober 2023 in werking getreden. Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende mensenrechten schendingen ter wereld. Europa vormt daar geen uitzondering op. In de EU heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, is 1 op de 2 vrouwen het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en is 1 op de 20 vrouwen verkracht. Het Europees Parlement volgt ook de situatie van vrouwen in andere landen op de voet. Denk bijvoorbeeld aan Afghanistan en Iran. In die landen worden vrouwen beroofd van hun fundamentele mensenrechten en voortdurend met geweld bedreigd. Verder hebben de parlementsleden erop aangedrongen genitale verminking bij meisjes en vrouwen uit te bannen. Hoewel het Verdrag van Rome ongeveer 70 jaar geleden is ondertekend, hebben we nog heel wat voor de boeg om gendergelijkheid te bereiken. De Europese Unie doet er echter alles aan om dit waar te maken. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
1: Wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
0: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
1: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Na ze zijn verkozen, kunnen parlementsleden verschillende rollen op zich nemen. Zo kunnen ze voorzitter van het Europees Parlement worden, zitting nemen in commissies of zelfs als waarnemer aan de slag gaan. Die laatste functie wordt minder besproken, maar speelt wel een belangrijke rol binnen het parlement. In deze aflevering bespreken we wie de rol van waarnemer op zich kan nemen, welke taken waarnemers hebben en hoe ze te werk gaan. Verkiezingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkende democratie. Om ervoor te zorgen dat die verkiezingen ook eerlijk, vrij en democratisch verlopen, bestaat er zoiets als verkiezingswaarneming. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in dit proces en stuurt delegaties naar landen die daar vooraf om hebben gevraagd. Daarnaast neemt het parlement al sinds 1994 verkiezingen waar in landen van buiten de EU. Voor zijn waarnemingsactiviteiten werkt het Europees Parlement nauw samen met de Europese Raad, de Europese Commissie en andere internationale instellingen. In de afgelopen 20 jaar heeft de EU meer dan 200 verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in zo'n 75 landen. Tegenwoordig stuurt het parlement jaarlijks tot wel 12 delegaties over de hele wereld. Deze delegaties vormen een aanvulling op lange termijn missies die onder leiding staan van de EU of van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De leden van het parlement spelen een centrale rol in verkiezingswaarnemingsmissies. Elke missie wordt geleid door een parlementslid die door de bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd tot hoofdwaarnemer. Delegaties bestaan gewoonlijk uit 7 parlementsleden die lid zijn van verschillende fracties. Ze spenderen dan zo'n 4 of 5 dagen ter plaatse en ontmoeten daar de lokale autoriteiten, politieke partijen, NGO's en andere waarnemers. Tijdens de verkiezingen zelf nemen de betrokken parlementsleden waar hoe de stembureaus worden geopend en gesloten, hoe er wordt gestemd en hoe de stemmen worden geteld in stemlokalen en andere locaties. Vervolgens houden ze een persconferentie waar ze hun voorlopige bevindingen presenteren. Parlementsleden weten maar al te goed hoe het is om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen en begrijpen de uitdagingen en nuances van verkiezingen dus als geen ander. Ze hebben dan ook een uniek perspectief en kunnen daardoor het hele proces op een doeltreffende manier overzien. Hun aanwezigheid tijdens verkiezingen vergroot ook de zichtbaarheid en legitimiteit van de waarnemingsmissies. Natuurlijk houden de parlementsleden zich tijdens de missies aan een strikte gedragscode. Zo moeten ze belangenvermenging vermijden, mogen ze niet tussenkomen in het verkiezingsproces en kunnen ze pas na de persconferentie commentaar geven over kandidaten of politieke kwesties. Dit alles zorgt ervoor dat hun observaties objectief en geloofwaardig zijn. Laten we kort een voorbeeld bespreken. In 2023 stelde de EU-verkiezingswaarnemingsmissie in Zimbabwe vast dat het land weliswaar beschikte over een wettelijk kader om verkiezingen te houden en dat dit kader in lijn was met internationale normen, maar dat de uitvoering ervan gebrekkig was. Dat zorgde voor een oneerlijke en intimiderende omgeving voor de kiezers. Fabio Massimo Castaldo, gewezen lid van het parlement en hoofdwaarnemer van de missie in Zimbabwe, legde uit dat de missie op verschillende problemen stuitte, ondanks dat Zimbabwe ermee had ingestemd om de delegatie toegang te verlenen tot het verkiezingsproces. Deze gebeurtenis toont aan dat het